Ik zit uit Madrid, ja. Dan zie ik dat niet, zie ik dan niet. Niet om de wapmerk te doen, kun je rappen. Ik heb dat niet zo dagelijks verdiend. Ik heb dat op schade gebouwd, dat ik de jukskund die dagen heb. Ik neem het zo uit, dat ik het niet nodig heb. Wat zei je, ik heb dat niet, dat ik de dagen heb. Dat ik was er buiten herschap, dat ik schade gebouwd heb. Nu schap ik dat ik heb. Ik heb dat niet, ik heb dat niet. Dus zo dat ze dit zeggen, mijn mens dat die jeugd kon dit zeggen, je weet nog dat ze hebben het goed, niet nu, ik heb zo niet dat ik dat ze dat heb je opsk. Wat ze weer op de nood, dat ze de muziek rasoos, ik heb niet nu, ik heb zo niet nu, dat ik heb je opsk. LG4, ik heb de nood, we gaan die zorgen, dat ze die jeugd kon dit zeggen, je weet niet gezoten, niet nu, ik heb zo niet dat ik dat ze dat heb je opsk. Ik heb de wat zeggen op de nood, dat ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik was one of POJ Miss Tisney, Shibbong Morgan up, they know the Jisho Joe Daxa to get the Yxkunditag and Juedinski Shutton. Nish no Jisho, Nitat Negadosha Dictan Hebbiops, Kakwap say which get the Bepeg at Skunbu, Juedinski Shutton, Nish no Jisho, Shwapne Nish no Nisha Dictan Hebbiops. Was Gaginus and Nemskag up, they know the Jisho Mujish Rogak, each Dogiba. Eka and the Magjuedin, the Gamahanski Shutton, Nish no Jisho, Eka Wap say we have to get the Mujish Rasso, Shwapne Yenino Shab to Dictan Hebbiops. Met tegen mij een update noten die zo her, eigenlijk snakt ja meer muziek reeds zeggen, maar je weet niet schoten, niet nooit gespeurs, want niet dat niet gedacht dat ik neem Jobsk. Wat zei we dat de muziek raso en dan niet nooit gespeurs, want nee, niet nu en dat ik dat neem Jobsk. Ik wilde we sanitaire Valdor Amos muziek raso ja, betekent niet dat niet gedacht dat ik neem Jobsk. Wat zei we ja, betekent de muziek raso, want nee, niet nu, niet dat ik neem Jobsk. Op het joinen op de noten die zo dagelijks de die excondig dagen wat zei we snakte als het de muziek raso spomp de niet nu niet dat het heb jobsk ik had weer molly achter op de noten dat de hier zal het de excondig dagen maar ik niet zo dagelijks en stem 100% is op zich dagen precies het ze moest het gaan niet dat nee big shop te dat heb jobsk wat zei we het chaste zo als het de chaste die ba spomp de niet nu nee te dat heb jobsk en maar in het is een geschiedenis met Madrid dan zie je dat niet dan not. Kijk wat mooi uit.

Ek het dit sowit met gedoen met wel en ek nopte nog ook iba hoe hen is te my hè Major League Baseball. Was dit al Baltimore en dan dat Big Show die al Toronto iba niet het die eten ziet. Tampa Bay niet ziet. LA Angels niet ziet. New York Yankees niet schapt ziet. Athletics mag je aan nou ziet die eten ziet. Boston Big Show ziet. Cleveland nou ziet. Chicago White Sox niet ziet. Detroit Big ziet. Texas Kansas City nish tiyaud giba agnuka nga medonod and ude we ignop tegno dai he u skwet giba gada dam shamada da dohan agna Las Vegas han nemd no big tiyaud Golden State yana nemd no big tiyaid zenjit ek agwe wun sikin jisho jo I he jo dakshat giba zeta medonod nito jit I'm not so doing it. I'm better than that. I'm machine higgins. Anyways, I knew the bad one ship. She's a yo. Okay, shall we? The Madrid give a med well. I'm not taking no con.